0: Klok luidt, de tijd is. Ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Oogradio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Amerikaanse leger zegt een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag onderweg was naar een haven in Iran. Volgens de VS probeerde het schip de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens in de straat van Hormuz te doorbreken en negeerde het meerdere waarschuwingen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd, maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe aap ontdekt. De zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond blijkt een nieuwe soort. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Het weer, het is droog en vrij helder, 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren, maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

ooit eens iemand zegt dat je stoppen moet met je dromen. Dat je wereld vol en smerig is. En dat je nooit heel ver gaat komen. Dat je moet waken, waken, want de toekomst is alleen voor zij die spaart. Nou, we sparen door vermorgen.

0: van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. Bij een grote politieactie in Amsterdam...

0: dreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië 2 keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: 30.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige 4 gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij, maar nu blijft de teller steken op zo'n 29%. Dat is ongeveer net zoveel als 4 jaar geleden. In Amsterdam-Oost zijn 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. De politie hield na een achtervolging een auto staande met daarin het mogelijke slachtoffer en de 3 verdachten. Bij de aanhouding zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. Of er ook echt sprake is van een ontvoering, zoekt de Amsterdamse politie nog uit. Wetenschappers hebben in de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een tot nu toe onbekende franje-aap. Het is een zwarte aap met een opvallende roze-oranje gekleurde huid rond de mond. Het dier werd in 2008 al eens gefotografeerd, maar toen kon nog niet vastgesteld worden om welke soort het ging. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië 2 keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is vrij zonnig vandaag, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Later op de dag kan in het noordoosten een bui vallen. Dit was het NOS-journaal.
3: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
4: In alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek. En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveller tot en met 1 augustus een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveller aan de Kleine Kromme Elleboog 5.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de vijfde nacht op rij heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger zegt ook een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense defensieminister Fjedorov is opgestapt. Volgens Oekraïense media is hij door president Zelensky weggestuurd. Fjedorov was net een half jaar in functie. Er zouden spanningen zijn tussen de minister en de hoogste generaal, vertelt correspondent Christian Pauwe.
4: Sirski, die komt nog uit de oude garde en die zou niet door één deur kunnen met deze toch tech-bro Fedorov, die de hele krijgsmacht wilde moderniseren.
3: Het is inmiddels de vijfde keer sinds het begin van de Russische invasie dat Zelensky de bezem door het kabinet haalt. Vorige week ontsloeg Zelensky ook al zijn premier, Sviridjenko. Nederlanders hebben vorig jaar 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weggegooid. En dat

0: Costa zit erop. Er zijn er nog 7, maar het is 2-1 voor Argentinië. En het komt ze nog toe ook.
1: Zondag speelt Argentinië de finale tegen Spanje. Het weer vrij zonnig met in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
3: In alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek. En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveller tot en met 1 augustus een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveller aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
4: De Oogochtendshow. Het nieuws uit Groningen.
5: Zo, het is nog vroeg. Goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Het is 7:03. Je luistert inderdaad naar de Oogochtendshow. Mijn naam is Alexander Temeer. Naast mij zit Rudy van den Akker. Goedemorgen, Rudy.
7: Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Wij beginnen zoals altijd eventjes met de koppen van het Oog Radio Nieuws.
7: Groningen niet aantrekkelijk voor starters. Eerste paal in de grond voor 20 nieuwbouwwoningen in Den Boer. Nieuwe afspraken over internationale studenten schieten tekort. En de maat is vol aan de Martinikerk.
5: Daar hoor je zo meteen meer over. Rond 7:30 in het Oog Radio Nieuws gaan we even kijken naar de verkeerssituatie. Op dit moment op de Groningse wegen is het lekker rustig. Je kunt gewoon doorrijden, het is echt vakantie. Geen hond op de weg, durf ik bijna wel te zeggen. Dat is niet helemaal waar natuurlijk. Maar het rijdt goed door. Ook op het spoor rijdt het helemaal goed door. Ja, nu iedereen natuurlijk tegenwoordig zijn bagage gewoon op zijn schoot neerzet en niet meer op de stoel naast zich, kan iedereen gewoon lekker gaan zitten. Daar gaan we het ongetwijfeld deze show ook nog wel eventjes over hebben. Want niet iedereen in het noorden doet hier aan mee. Nou ja, wat en hoe, dat hoor je zo natuurlijk. Wij gaan eerst maar eens eventjes door. En we gaan beginnen de ochtend met een afscheid.
7: Klopt. En we gaan het hebben over de groentekraam Remmenhuis. Want die stopt na 37 jaar.
5: Wat en hoe, dat hoor je zo meteen. Na Post Malone en Morgan Wallen. Met I Had Some Help.

0: Sophie, B. Hawkins en Right Beside You.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Rudy zei het net al, Remmert Huis stopt na 37 jaar met zijn groentekraam.
2: In Ten Boer, waar hij 22 jaar samen met collega Margawal stond, is hij vanaf nu niet meer te vinden. Het werk is lichamelijk te zwaar geworden. Komende zaterdag staat hij nog wel in Delfzijl. Zijn vaste klanten zullen zijn vrij luidruchtige aanwezigheid missen. Het is een week van afscheid nemen van al die klanten.
3: Nee, ik zie ze misschien nog weer. Nee.
4: Ik kan me ook voorstellen dat veel mensen zeggen, hè, als ze zo lang ergens hebben gewerkt, van ik ben blij dat het klaar is misschien ook wel. Maar jij staat hier vooral met een klote gevoel.
3: Ja, nou op zich is het ook wel klaar. Dat is wel goed. Alleen deze twee weken is heel confronterend. Dat is gewoon het punt. Ja. Dus dat ik er klaar mee was. Ik heb er natuurlijk wel een paar jaar mee geworsteld om die knoop door te hakken. Maar dat is nu wel klaar. Alleen deze twee weken, dat is, daar komt er nog helemaal aan. Ja.
4: Waarom ben je ermee gestopt?
3: Omdat ik lichter werk moet. Wil. Dit wordt te zwaar.
4: Wat dus is hier zwaar aan?
3: Nou ja, het uitladen, neerladen, chillen. Dat is het zware. Als ik een paar dagen niet gestaan heb, dan is mijn rug ook weer over.
4: Wat gaan jullie hierna doen?
3: Weet ik niet. Nog iets? Nee, nee. Ik heb nog niet gesolliciteerd, dus dan ga ik eerst de boel goed afsluiten. En dan kijk ik rustig om me heen wat de mogelijkheden voor me zijn. Nou, Luivert.
5: Nou, groenteboer.
3: Geluk, hè?
5: Bedankt voor alles, hè?
3: Ook. Ook, dankjewel, hè? 3, 6, 4, 90, 10, 4, 5, 10, 5, 5, 12, 5, 90, 12, 5, 90, 16, 90, alsjeblieft. Ja, hoor.
4: Ten Boer gaat dus wel veel lawaai missen.
3: Ja. Ja, of je kunt het ook anders om bekijken natuurlijk, hè. Dus komt me hier nou straks voor een rust. Ja.
4: Wel bijzonder, hè. Iedereen kent jullie ook.
3: Ja. Dat zal bij een andere baan niet zo het geval zijn. Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee, je staat nu midden in de wereld. Ja.
2: En je hoorde groenteboer Remmert Huis. Hij zal zijn klanten missen. Bij zijn kraam was het gisteren een komen en gaan van klanten die een laatste bezoekje brachten. In een bijdrage van Willem Poppes.
0: Ja, dat is dan toch altijd wel zo'n dingetje. Zeker in een toch wat kleiner dorp als Ten Boer, kan ik me voorstellen. Waar je er waarschijnlijk helemaal gewoon niet omheen kunt. Nou, meneer Huis, ontzettend veel succes met de nieuwe... wat je ook maar gaat doen. Ja, precies. Eerst maar even tot rust komen, die rug lekker open. En dan ben ik bang dat wij in Groningen en Ten Boer hier verder without you moeten, zullen we maar zeggen. Three Doors Down, die zong het ook. Hey.

0: Turn the Lights Off, hoorde je hier en daarvoor. Three Doors Down bij Oog Radio. We gaan even kijken naar het weer van vandaag, 16 juli alweer. Moet even scrollen, vandaag trekken er wolkenvelden over en af en toe schijnt de zon toch ook nog. Het wordt 5 of 26 graden bij een matige noordoostenwind. Toch kan er vandaag hier en daar lokaal een buitje vallen. Dus wees erop voorbereid. Ga het liefst niet zonder een parapluutje of een regenjasje naar buiten. Aan de andere kant, met 26 graden ben je ook zowel weer droog. Gaan wij direct door met het laatste nieuws. En Rudy.
1: Conflict op Martini-Kerkhof. 1 verdachte aangehouden, dat melden diverse media. Bij een vechtpartij op het Martini-Kerkhof in Groningen is woensdagavond 1 persoon gewond geraakt. Eerder werd gedacht aan een steekpartij, maar naar onderzoek blijkt dat daar geen sprake van is. Het slachtoffer is ter plaatse behandeld en hoeft niet naar het ziekenhuis. De politie heeft 1 verdachte aangehouden en onderzoekt de toedracht.
0: Ja, dat sluit natuurlijk ook aan op berichten die we de afgelopen dagen al horen van omwonenden van het Martini-Kerkhof. Ik geloof dat wij in het nieuws zometeen ook nog wat dieper op ingaan. Dus alvast geen kleine voorbode, want dat weet je niet. Ja. Maakt niet uit. Maar er was nog iets aan de hand.
1: Fase wil door bij Suriname, ondanks paspoortkwestie. De FC Groningen doelman Etienne Fase wil ondanks een paspoortprobleem internationaal van Suriname blijven. De doelman zegt dat hij druk bezig is om zijn Nederlandse nationaliteit terug te krijgen, maar dat hij het spelen voor Suriname niet wil opgeven. Volgens Fase is het team hecht en betekent het interlands veel voor de Surinaamse supporters.
0: Dus we gaan meemaken wat dat voor de rest gaat betekenen. Etienne Fase. Gaan wij door met Kelly Clarkson. Zometeen muziek uit Groningen. Maar op een of andere manier weet ik dat deze dame ruime ogen heeft.

0: Behind These Hazel Eyes van Kelly Clarkson.
1: Hoog Radio Stadsplaat.
0: En dan gaan we van de Kelly Clarkson door naar de Groningse Sabine. Want die brengt binnenkort weer een nieuwe EP uit. En na aanloop daarvan vindt ze het heel leuk om haar sound, muziek en verhaal in losse singles al wat in te delen. De eerste single in die reeks heet Laat Me Los. En daar gaan we ook naar luisteren. Dit is Sabine uit Groningen. En Laat Me Los.
1: Hoog Radio, start.

0: goede, krachtige sound van de Groningse Sabine Koch. Laat me los.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, mijn naam is Wim van der Akker met het nieuws uit Groningen. Omwonenden van het Martini-Kerkhof zijn de aanhoudende drugs- en openbare ordeproblematiek zat en eisen in een brandbrief dat de gemeente binnen 28 uur met een concreet actieplan komt. Volgens de bewoners is de situatie na het afsluiten van het grasveld bij de Speelsluizen sterk verslechterd. Blijft een plan uit, dan kondigen zij ludieke acties aan om de overlastgevers zelf te verdrijven. In Ten Boer is eergisteren symbolisch gestart met de bouw van 20 nieuwe aardbevingsbestendige woningen aan de Ommelanderstraat. De huizen vervangen de woningen die na jaren van protesten en politieke druk alsnog werden opgenomen in het sloop- en nieuwbouwprogramma. Voor de bewoners betekent de start van de bouw het einde van een lange periode van onzekerheid en een belangrijke stap richting een nieuw huis. De gemeente Groningen staat het jaar niet in de stadsindex. Dat is een ranglijst van gemeenten die de beste kans bieden voor starters op de koopwoningmarkt. Schiedam voert de lijst aan dankzij een goede balans tussen betaalbaarheid, woningaanbod, voorzieningen en leefbaarheid. Volgens het onderzoek hebben vooral middengrote steden de beste uitgangspositie voor mensen die hun eerste koopwoning zoeken. En studentenorganisatie ISO is kritisch op de nieuwe plannen van het kabinet om de instroom van internationale studenten te beperken. Volgens ISO schieten de maatregelen tekort omdat internationale studenten nog altijd te maken hebben met woningnood, talbarrières en problemen bij instanties zoals DUO en de Belastingdienst. De organisatie pleit voor betere ondersteuning, zoals betaalbare tallessen, meer huisvesting en een betere voorbereiding op de arbeidsmarkt. En dan het weer. Vandaag trekken de wolkenvelden over en schijnt de zon af en toe. Lokaal kan er ook een buitje vallen. Het wordt zo'n 25 graden.
0: Gaan we direct door naar het verkeer en daar kunnen we kort over zijn. Het is midden in de vakantie en 7:30, dus er is nog geen kip op de weg. Ook op het spoor gaat het helemaal lekker. Geen opstoppingen hier in het noorden. Moet je naar het zuiden en het westen van het land. Check wel eventjes, want rondom Nijmegen en ook in de Randstad is wel wat aan de hand op het spoor. Voor de rest lijkt je er helemaal goed te komen. En bij de Arriva mag je gewoon je tasje nog lekker op de stoel naast je zetten. Bij de NS trouwens ook nog hoor. Ja. Het is er allemaal nog niet door. Maar ik vind het wel flauw, weet je niet.
2: Het is wel, ja, wel een beetje. Ja,
0: ik had het hier gisteren op de redactie over en ik zei van op zich, dat is prima, maar als je dan op een gegeven moment alle wrijving weghaalt, dan leren mensen helemaal op een gegeven moment niet meer wat te zeggen, te communiceren en dan kun je gewoon de trein instappen zonder ook iemand aan te pakken, aan te kijken. Ja. Het begint zelfs Kentplein wel te lijken.
2: Wel een beetje.
0: Nou, tot zover deze zure man. Gaan we naar iets anders wat hopelijk niet zuur is, neerslag.
2: Klopt. Ja, we gaan het hebben over het waterschap, want in grote delen van het land zijn er zorgen over neerslagtekort.
0: Wat en hoe? Dat hoor je zo.
1: Dit is de Oog Ochtendshow. Oog. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into...

0: de King of Pop, Michael Jackson en Human Nature.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: En daarvoor trouwens Shakira en Zoo. Even wat anders. Dan, in grote delen van het land zijn inmiddels zorgen over het inmiddels welbekende neerslagtekort.
2: De Unie van Waterschappen trok vorige week aan de bel, want de lage waterstand heeft gevolgen voor de scheepvaart, natuur, landbouw en industrie. Vooral in het zuiden kunnen motorjachtjes de haven niet meer uit, maar de waterstanden in het gebied van Huns en de Aa zijn momenteel goed op peil. De gemeente Groningen valt deels onder dit waterschap. Het neerslagtekort in het noorden valt erg mee, omdat hier de afgelopen tijd natter was dan elders. Je hoort Ronald Leraar, hydroloog van de waterschap Hunze en Aas.
3: Ja, we hebben hier genoeg water, omdat wij de laatste tijd hebben toch best wel hard onweersbuien gehad. Dus de neerslag hebben we eigenlijk best wel genoeg gehad. Daarnaast hebben we koelere temperaturen gehad in vergelijking met de rest van het land. En daarom zitten wij eigenlijk gunstiger binnen Nederland.
2: Het is hier natuurlijk inderdaad koeler dan in het zuiden. Hebben zij ook minder water opgeslagen of is het hier makkelijker? Wat is daar het grote verschil in?
3: Nou, het grote verschil is voor een heel groot deel is dat wij wateraanvoer hebben vanuit het IJsselmeer. Dus wij kunnen water aanvoeren via Lemmer, via Groningen en dat pompen wij dan op. En dat kunnen we eigenlijk naar het Ter Apelkanaal brengen. En daarmee kunnen wij het water aanvullen. En daarmee houden we de grondwaterstanden hier ook op peil.
2: En hoe lang kunnen we dat nog blijven doen? Welke temperaturen gaan wij ook problemen hebben?
3: Nou, dat hangt niet zozeer van de temperaturen af. Het hangt af van de aanbod van het IJsselmeer. Dus als die zakt en dat komt onder een kritisch punt, dan moeten we inderdaad minderen. En dan krijgen we problemen. Maar zolang wij nog genoeg water uit het IJsselmeer hebben, kunnen we hier voorlopig nog wel even doorgaan.
2: Ja, en het IJsselmeer, dat ligt, nou, de Randstad ligt daar ook best wel dichtbij. Toch hebben ze daar wel meer problemen. Hoe kan dat dan?
3: Ja, daar hebben ze echt veel minder regen gehad. Het neerslagtekort is daar ook veel groter. Dus ze hebben veel meer last van tekort aan water. En dat is heel duidelijk te zien op de neerslagkaartjes. Daar is echt, ja, het is veel droger daar gewoon geworden.
2: Het aanvoeren van dat soort water, hoe gaat dat precies? Hoe komt het dat wij dat hier naar binnen krijgen?
3: Ja, we hebben bij Lemmer, onze buurwaterschappen hebben daar een inlaat zitten. Die laten daar heel veel water naar binnen. Bij Gaarkeuken laten onze buurwaterschap Noorderzijlvis later water binnen. En uiteindelijk bij Groningen, daar pompen wij het water weer omhoog. En dat kunnen wij tot 20 kuub per seconde kunnen wij dat maximaal doen.
2: Ja, en hoeveel komt er op dit moment binnen?
3: Op dit moment zitten we op de helft. Dus we laten 10 kuub per seconde pompen wij omhoog.
2: Dus er zit nog wel redelijke speling in?
3: We hebben nog wat marge inderdaad. En dat betekent dus dat wij wat dat betreft ook vrij gunstig zitten.
2: En met dit soort temperaturen, het wordt natuurlijk steeds vaker warmer. Wat leren jullie daarvan voor in de toekomst als het, nou ja, het water wel eerder op zou komen?
3: Ja, we moeten gewoon efficiënt omgaan met ons water. We krijgen voorlopig niet meer water uit de IJsselmeer. Dus we proberen zo goed mogelijk en zo zuinig mogelijk omgaan met water. En dat is iets wat we zullen blijven moeten doen.
0: En je hoorde Ronald Leraar van waterschap Huns en Aas in een bijdrage van Marco Hammer. Ja, dat is natuurlijk wel zorgwekkend om te horen in de rest van Nederland. Maar hier gaat het nog goed. Daar moeten we nu maar blij mee zijn. Hopen dat het zo gaat blijven deze zomer. Zometeen gaan we nog even verder over het water. Want het Waddengebied staat ook onder druk van UNESCO. Hoe en wat, dat hoor je zo meteen. Naar de Weather Girls. Ah, toepasselijk zeg. It's raining, man, baby.
4: Hi, we're your Weather Girls. And have we got...

0: dus Douwe Bob en Sera.
1: Word wakker met de Oogochtendshow.
2: UNESCO bezorgd om toekomst Waddenzee. Dat was Ed van Noord. Werelderfgoedorganisatie UNESCO maakt zich grote zorgen over de staat van de Waddenzee. De organisatie laat volgend jaar een inspectiemissie uitvoeren om de beoordeling hoe ernstig de natuur wordt bedreigd door onder meer klimaatverandering en menselijke activiteiten zoals de geplande zoutwinning. De Waddenvereniging noemt de stap niet verrassend en vindt dat Nederland de unieke natuur beter moet beschermen. Als de situatie verder verslechtert, kan de werelderfgoedstatus van de Waddenzee uiteindelijk in gevaar komen.
3: Ah joh, maar dan kunnen we de hele boel gewoon meteen leegpompen. Hartstikke mooi toch?
2: Nog even wat bouwen en zo, dat scheelt even.
3: Ja, dat is wel mooi. Kun je veel mooie woningen bouwen, denk ik. Paar heipaaltjes, ben je zo klaar. Dan Arriva, die houdt regels voor tassen op stoelen ongewijzigd. Treinvervoerder Arriva gaat de regels voor tassen op de treinstoelen dus niet aanpassen. Volgens de vervoerder houden reizigers in de noordelijke provincies meestal goed rekening met elkaar. Als een trein vol wordt, dan halen de reizigers hun tas doorgaans vanzelf van de stoel. En gebeurt dat niet, dan spreken stewards hen daarop aan. En ik voeg er nog even zelf aan toe, je kunt zelf ook iemand even aanspreken. Ja. De vervoerder, Arriva, kiest hiermee voor een andere koers dan de NS. Die wil juist vastleggen dat de tassen en koffers helemaal geen zitplaats meer mogen bezetten. Ook niet als het rustig is in de trein. En dat voorstel van de NS ligt op dit moment nog bij het landelijk overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Oftewel het LOCOV. Ja, je verzint dat natuurlijk ook niet. Tassen op de stoelen. Ga jij wel eens met de trein eigenlijk, Rudy?
2: Minder, maar wel eens.
3: Minder dan?
2: Dan vroeger. Dan
3: voor je rijbewijs had.
2: Exact.
3: Ja, precies. Heb je tassen? Wat doe jij?
2: Ik leg ze meestal ook wel op een stoel, maar vaak was het ook wel... Vaak was het rustig, maar dat is onzin. Mm-hmm. Maar in principe, als er iemand... Er wordt druk op, dan komen mensen aan. Dan haal ik hem altijd vanaf en dan kan iemand gewoon naast zitten.
3: Dus, toch?
2: In principe is het gewoon normaal, lijkt me, dat je dat doet.
3: Maar
2: dat
3: doe ik ook altijd zo. Ik zit altijd op zo'n dubbele plek tegenover iemand. Want ik ben iets meer dan 2 meter, dus zo'n andere stoel is niet heel erg lekker voor mij. Ik pleur het gewoon altijd naast mij neer. En zodra ik zie dat het tegenover mij bezet is en al die enkele stoeltjes ook... dan zet ik het gewoon onder mijn benen. Of je kijkt gewoon eventjes een beetje in het rond.
2: Dat wordt helemaal... Probleem is het ook niet.
3: Wat zeg je?
2: Zo'n probleem is het ook niet.
3: Nee, precies. Nou ja, goed, dat vinden wij dan.
2: Blijkbaar niet.
3: Nee, ja, blijkbaar niet. Dennis denkt daar anders over. Ja, wij moesten meteen aan een liedje denken. Ik ga even een heel klein stukje draaien, hoor. Want we eindigen natuurlijk met het overleg LOCOV. En dat deed ons meteen denken aan deze plaat.

maken. Even een heel klein stukje. Ik denk niet dat ik de meeste mensen erbij ga gaan maken. Nee, Young Felix, Poké en Dope Boy en Loco. Ja, helaas. Ik ga hem gewoon eventjes op mijn eigen oortjes draaien vanmiddag, denk ik. Wij gaan gewoon lekker verder met de muziek. Tot aan het journaal. Dit is al dit half uur de derde plaat die ik draai uit het jaar 1983. Kijk. Het heeft helemaal geen reden. Het valt mij gewoon op. Dit is Irene Cara. En uit Flashdance natuurlijk. What a Feeling zul je hem wel kennen.

0: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
1: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
4: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
3: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap en worden genoemd als oorzaak voor door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot Tump, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brandt zet die op een rijtje.
5: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
3: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met honderden vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN.

0: Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en bijna nieuw, met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en bijna nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: In alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek. En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveller tot en met 1 augustus een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveller aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
2: En dan is het inmiddels alweer 4 minuutjes over 8. We zitten nog steeds in de Oogochtendshow van donderdag 16 juli. Mijn naam is Alexander Termeer en naast mij zit Rudy van den Akker. Goedemorgen, Rudy.
3: Morgen.
2: Goedemorgen. Zoals wij dat elk uur doen, beginnen we even met de koppen van het Oogradio Nieuws.
3: Groningen en niet aantrekkelijk voor starters. Eerste paal de grondwin voor 20 nieuwbouwwoningen in Ten Boer. Nieuwe afspraken over internationale studenten schiet tekort. De maat is vol aan de Martinique Kerkhof.
2: Daar zometeen meer over. Rond 8:30 in het Oog Radio Nieuws kijken we nog even naar de verkeerssituatie. Op dit moment op de Groningse wegen lijkt het behoorlijk rustig te zijn. Bij een slimme kaartje van groningenbereikbaar.nl, waar ik jarenlang op vaar, die ligt er nog steeds uit. Dus ik kan niet zien hoe druk het is in de straten afzonderlijk. Maar ik kan wel zien dat ik zie hier 1 file, Heerenveen-Meppel. Nou, dat is nog wel ver weg, moet je die kant op. 2 kilometer. Heerenveen richting Meppel. Rijden tot stilstaand verkeer. Meppel-Noord en Meppel-Zuid. Nou ja, goed. Ik denk niet dat veel mensen die dit horen dat nog gaan meemaken daar. Op het spoor gaat het er ook rustig aan toe. In het zuiden van het land is wel wat aan de hand. Vooral werkzaamheden. Check eventjes je reisplanner. Dan weet je zeker dat je alle aansluitingen gaat halen. Ja, over aansluitingen gesproken. We hebben in Groningen redelijk weinig aansluitingen met de kaders aan de overkant.
3: Klopt.
2: Ja, en daar gaan we het zo meteen ook nog even over hebben.
3: Ja, ik wil bijna zeggen, het is bijna een verrassing eigenlijk.
2: Maar ik heb al voorgesteld dat we het inmiddels gaan melden als een brug het wel doet.
3: Ja, dat vind ik wel een goed idee.
2: Ja, wel hè. Welke gaan we nu over hebben?
3: Ja, ik denk bijna dat de mensen het al weten, maar het is de Gerrit Krolbrug. Want als de nieuwe Gerrit Krolbrug wordt gebouwd, zullen fietsers of over de Noordzeebrug moeten rijden of via de Oosterssluis. Ja, hoop dat die het dan wel doen.
2: Maar... Ja, nee, absoluut. Zolang die het doet inderdaad. Wat en hoe, daar hoor je meer over zometeen hier in de Oogochtendshow.
0: De Oogochtendshow.

0: Ja, ik vind het zo'n lekker plaatje. Ik kan je wel vertellen, hij blijft de rest van de dag in mijn hoofd hangen. You Want Love van Mixed Emotions. En wij gaan maar gaan
1: door. Het nieuws uit Groningen.
0: We hadden het er net al over de nieuwe Gerrit Krolbrug. Die wordt gebouwd. En als die wordt gebouwd, dan zullen fietsers of over de Noordzeebrug of via de Oostersluis moeten rijden.
2: Ja, en dat kost hen 1 tot 2 minuten extra per keer. De bouw van de brug begint volgend jaar, maar Rijkswaterstaat en de gemeente zijn nu al bezig op kruispunten voor fietsers om die aan te pakken en verkeersremmende maatregelen te treffen voor auto's. Bij de kruising Pop Dijksma weg. Stratingspad krijgen fietsers voorrang en gaat de snelheid voor de auto's terug naar 30 km per uur. Verderop, bij de kruising van het Herenpad, wordt het fietsoversteek ook veiliger gemaakt. En je hoort Anton Grol van de RWS over de werkzaamheden.
3: We zijn nu bezig met het opwaarderen van de omleidingsroutes voor tijdens de bouw van de nieuwe brug. De omleidingsroutes zullen via de Noordzeebrug en de Oostersluis zijn. En hier achter mij zijn we bij de Boterdiepbrug. Daar zijn we een knelpunt aan het oplossen waarbij de opstelvakken van de fietsers worden vergroot. Dus worden fietsstroken aangebracht. Zodat voor mensen, ja, eigenlijk, die hebben gewoon meer ruimte om daar met de fiets te staan. En zo hebben we eigenlijk ook nog 10 andere punten op de routes. Zoals bijvoorbeeld bij de Benemweg Molukkenstraat nog. Waar de verkeersveiligheid wordt verbeterd. Dus oversteken worden veilig gemaakt. Kruispunten worden heringericht. En die werkzaamheden vinden nu alvast allemaal plaats.
4: Waarom zijn deze werkzaamheden nodig?
3: Omdat het eigenlijk al bestaande knelpunten zijn. En er komen straks natuurlijk komen er meer fietsers overheen tijdens de bouw. Dus dat moet het straks natuurlijk wel allemaal aankunnen. En Boterdiepbrug is bijvoorbeeld 1 punt. Die wordt echt wel een stuk drukker. We zijn ook nog aan het kijken, kunnen we bijvoorbeeld groentijden voor fietsers verlengen. We zijn ook nog aan het kijken of we nog aanvullende maatregelen hier kunnen nemen. Maar daar zijn we nog onderzoek naar aan het doen. Ja.
4: Uiteindelijk, de Gerrit Krolbrug wordt opnieuw gebouwd. Wat voor periode hebben we het over? Hoe lang gaat dat duren?
3: Dat zal ongeveer 2 tot 3 jaar zijn. Dus in de loop van 2027 gaan we beginnen. Dan volgt de afsluiting. Eind dit jaar dan weten we in ieder geval wat het definitieve ontwerp bijvoorbeeld wordt. En ook de planning. En dan eind 2029 zal de openstelling zijn.
4: Als ik toch even kritisch mag zijn, waarom is er dan toch geen tijdelijke oversteek gerealiseerd?
3: Nou, we hebben breed onderzoek gedaan naar een tijdelijke brug. Dus we hebben echt gekeken tussen de Noordzeebrug en de Busbaanbrug van, kan hier een tijdelijke brug komen? Nou, die ruimte heb je eigenlijk niet. Er staan bedrijven, er staat veel bebouwing, bomen staan in de weg. Dus we kwamen uit bij de Busbaanbrug. Maar er zou dan wel een hellingbaan komen, want je hebt een hoogteverschil die je moet overbruggen van 2 tot 3 keer zo lang. En de kosten zouden dan 10 miljoen euro zijn. En ja, het zou net zo lang omfietsen zijn als de Noordzeebrug. Ja, dat is dan een kostenbatenafweging waar de minister van heeft gezegd dat is mij te veel. En er is toen wel een alternatief plan gekomen van VBNO en het platform Gerrit Krolbrug. En daar hebben we ook echt gezamenlijk gekeken en ook met experts erbij van is dit ook een optie. Maar dit zou ook duurder uitvallen en het zou ook betekenen dat er een vertraging van 1 tot 1,5 jaar zou zijn voor de nieuwbouw.
2: Hey, de Anton Grol van de Rijkswaterstaat. Die meer wil weten over de nieuwe brug en fietsroutes kan naar het informatiepunt in het voormalige brugwachtershuisje naast de Gerrit Krolbrug. Een bijdrage van Lars Faber.
0: Ja, dit is een soap die zal nog wel een tijdje blijven doorgaan. Ik ben in ieder geval blij dat we nog aan de overkant kunnen komen.
2: Zeker.
0: Ja, ik moest een beetje door het verhaal denken aan de titel van deze plaat. Hij klopt niet helemaal, ik ga hem omvoeren. Het is Troubled Bridge Over Water. Exact. Dit zijn Simon en Garfunkel. Ja,

0: Lion, Sam Fender en Olivia Dean. En daarvoor natuurlijk Bridge Over Troubled Water van Garfunkel en Simon. Of iets in die volgorde. Vandaag trekken er wolkenvelden over en de zon schijnt toch af en toe. Het wordt 5, misschien 26 graden bij een matige noordoostenwind. Lokaal kan er wel een bui vallen, dus het kan wellicht geen kwaad om een vestje of een parapluutje mee te nemen vandaag.
1: Vrijwillige fiets door Italië. Manolij van Oog. Het talentencentrum Groningen beschikt dankzij een crowdfunding en bijdrage van twee stichtingen over een nieuwe duofiets. De fiets wordt wekelijks gebruikt door vrijwilligers en cliënten voor tochtjes in de omgeving en vervangt een verouderd exemplaar.
0: Leuk, ik had erover gelezen. En de man die vaak met de ouderen op de fiets op pad gaat, heeft dus ook die crowdfunding gedaan.
1: Kijk.
0: Dan heb je echt passie voor je werk of voor je bijdrage, zeg maar.
1: Ja, maar bij ons in het dorp fietsen ook heel vaak dat soort dingen. Dan heb je vaak, weet ik veel, familie. Dat is, op zich is dat wel, ik weet ik wel goed voor, zodat ze toch wel een beetje erbuiten komen.
0: Zeker, dan kun je de wereld een beetje groot houden. Precies. Samen lekker op pad. En ja goed, welke Nederlander heeft niet gefietst vanaf het moment dat hij kon lopen?
1: Precies.
0: Kon je eerder fietsen of lopen?
1: Ja, ik denk wel nog wel lopen, maar het scheelt niet veel.
0: Nee, ik heb geen van beide nooit echt gekund.
1: En rotonde Korweg ruim 3 weken afgesloten. Dan ook dat wel bij van Oog. Want de rotonde aan de Korweg is vanaf maandag 20 juli tot en met woensdag 12 augustus afgesloten voor al het verkeer. Vanwege de herinrichting van de Korweg tot fietsstraat. Verkeer, bussen en fietsers worden omgeleid terwijl de werkzaamheden in fases worden uitgevoerd. Dus goed om te weten, kun je daar rekening mee houden.
0: Hou daar rekening mee. Wil je nog meer nieuws? Check onze website oogtv.nl en natuurlijk onze Oognieuws app.
2: Oogradio Stadsplaat.
0: Ja, daar gaan wij gauw door met het Tahuri. Dat is een muzikaal collectief van verschillende Zuid-Molukse artiesten dat muziek inzet om bewustwording te creëren over de geschiedenis, identiteit en ook de toekomst van de Zuid-Molukken. Met het nummer Maluku Tana R Beta. Slacht het waarschijnlijk volledig hoor. Maar daarmee brengen de artiesten een eerbetoon aan hun voorouders, de Molukse cultuur en de diepe verbondenheid met het land van herkomst. De titel betekent letterlijk Maluku, mijn vaderland. Dat is mooi. En het vormt de rode draad van een lied dat draait om saamhorigheid, respect en liefde voor het land. En natuurlijk het doorgeven van tradities aan de volgende generaties. Dit is Maluku Tana R Beta.
2: Oogradio Stadsplaat.

0: Tahuri. Het muzikale collectief met Zuid-Molukse artiesten. Ik moet zeggen, hij komt mooi binnen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, mijn naam is Wiel van der Akker met het nieuws uit Groningen. Omwonenden van de Martini-Kerkhof zijn de aanhoudende drugs- en openbare ordeproblematiek zat en eisen in een brandbrief dat de gemeente binnen 48 uur met een concreet actieplan komt. Volgens de bewoners is de situatie na het afsluiten van het gasveld bij Sluizen sterk verslechterd. Blijft er een plan uit, dan konden zij ludieke acties aan om de overlastgevers zelf te verdrijven. In Ten Boer is eergisteren symbolisch gestart met de bouw van 20 nieuwe aardbevingsbestendige woningen aan de Omlandstraat. De huizen vervangen woningen die na jaren van protesten en politieke druk alsnog werden opgenomen in het sloop- en nieuwbouwprogramma. Voor bewoners betekent de start van de bouw het einde van een lange periode van onzekerheid en een belangrijke stap richting een nieuw huis. De gemeente Groningen staat dit jaar niet in de startersindex. Dat is een ranglijst van gemeenten die de beste kansen bieden voor starters op de koopwoningmarkt. Schiedam voert de lijst aan dankzij een goede balans tussen betaalbaarheid, woningaanbod, voorzieningen en leefbaarheid. Volgens onderzoek hebben vooral middelgrote steden de beste uitgangspositie voor mensen die hun eerste koopwoning zoeken. En studentenorganisatie ISO is kritisch op de nieuwe plannen van het kabinet om de instroom van internationale studenten te beperken. Volgens ISO schieten de maatregelen tekort omdat internationale studenten nog altijd te maken hebben met woningnood, taalbarrières en problemen bij instanties zoals DUO en de Belastingdienst. De organisatie pleit voor betere ondersteuning zoals betaalbare taallessen, meer huisvesting en een betere voorbereiding op de arbeidsmarkt. En dat weer. Vandaag trekken er wolkenvelden over en schijnt de zon af en toe. Lokaal kan er een buitje vallen. En het wordt zo'n 25 graden.
0: Dan gaan we direct even door naar de verkeerssituatie. Op de Groningse wegen is het, voor zover ik kan inschatten, het is het rustig. Het is natuurlijk volop vakantie. En iedereen ligt als het goed is nog lekker te stinken in zijn bed of zijn caravan. He? Ja, we moeten allemaal wat. Op het spoor, dat gaat er over het algemeen lekker aan toe. Toch twee dingetjes waar ik je even op ga wijzen in verband met de vakantie. Namelijk, er rijden geen treinen tussen Amsterdam, Almere, Schiphol, Lelystad. Dit komt door een wisselstoring. Tot 9:45 zal dit waarschijnlijk aanhouden. En ook tussen Utrecht en Almere rijdt door een wisselstoring geen trein. Ook rond 9:45 moet dit verholpen zijn. Dat is allemaal zojuist bekend geworden. Maar ben je dus van plan met de trein bijvoorbeeld naar Schiphol te gaan? Check eventjes je reisplanner, zie waar je langs kunt, welke aansluiting je kunt halen. Of dat je toch nog even gauw je schoonmoeder moet bellen. Dat is jammer. Ja. Dus wij gaan gauw maar weer verder. En we gaan het zo meteen even hebben over de groenteboer.
2: Klopt, want Remmenhuis stopt na 37 jaar met de groentekraam.
1: Dit is de Oog Ochtendshow. Oog.
0: Maar eerst Taylor's.

0: The Artist, formerly known as Prince, en 1999. Gek genoeg uit 1982, maar dat maakt niet uit. En daarvoor hoorde je Elizabeth Taylor van Taylor Swift. Het is verder niet verwarrend vandaag of zo, hoor. Nee.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Over naar serieuze zaken. Remmert Huis, de groenteman, stopt na 37 jaar met zijn groentekraam.
2: In Ten Boer, waar hij 22 jaar lang samen met collega Marga Wal stond, is hij vanaf nu niet meer te vinden. Het werk is lichamelijk te zwaar geworden. Komende zaterdag staat hij nog wel in Delfzijl. Ja, zijn vaste klanten zullen zijn vrijdagdruchtige aanwezigheid missen. Het is een week van afscheid nemen van al die klanten.
3: Nee, ik zie ze misschien nog weer. Nee.
4: Ik kan me ook voorstellen dat veel mensen zeggen, hè, als ze zo lang ergens hebben gewerkt, van ik ben blij dat het klaar is misschien ook wel. Maar jij staat hier vooral met een klote gevoel.
3: Ja, nou op zich is het ook wel klaar. Dat is wel goed. Alleen deze twee weken is heel confronterend. Dat is gewoon het punt. Ja. Dus dat ik er klaar mee was. Ik heb er natuurlijk wel een paar jaar mee geworsteld om die knoop door te hakken. Maar dat is nu wel klaar. Alleen deze twee weken, dat komt er nog helemaal aan. Ja.
4: Waarom ben je ermee gestopt?
3: Omdat ik lichter werk moet. Wil. Dit wordt te zwaar.
4: Wat dus is hier zwaar aan?
3: Nou ja, het uitladen, neerladen, chillen. Dat is het zware. Als ik een paar dagen niet gestaan heb, dan is mijn rug ook weer over.
4: Wat ga je hierna doen?
3: Weet ik niet. Nog iets. Nee, nee. Ik heb nog niet gesolliciteerd, dus dan ga ik eerst de boel goed afsluiten. En dan kijk ik rustig om me heen wat de mogelijkheden voor me zijn. Nou, Luivert.
5: Nou, groenteboer.
3: Geluk, hè?
5: Dank voor alles, hè?
3: I ook, dankjewel, hè? 3, 6, 4, 9, 10, 4, 5, 10, 4, 5, 12, 4, 9, 12, 4, 9, 16, 9, als je
4: ja, hoor. Ten Boer gaat dus wel veel lawaai missen.
3: Ja. Ja, of je kunt het ook anders om bekijken natuurlijk, hè. Dus komt me hier nou straks voor een rust. Ja.
4: Dat is bijzonder, hè. Iedereen kent jullie ook.
3: Ja. Dat zal binnen andere baan niet zo het geval zijn. Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee, je staat nu midden in de wereld. Ja.
2: Hey, ja, je hoorde groenteboer Remmert Huis. Hij zal zijn klanten missen. Bij zijn kraam was gisteren een coma gaan van klanten die een laatste bezoekje brachten. In een bijdrage van Willem Poppes.
0: Ja, hij zei net al, misschien is het dan wel rustiger in het dorp. Ja. Oftewel, na de nieuwe krantenkop na 37 jaar rust teruggekeerd in Ten Boer. Ja, precies. Remmert Huis, hartstikke dank voor 37 geweldige jaren in Ten Boer. Je hebt waarschijnlijk een heel dorp gevoed en dat is toch ook mooi om te horen. Yes. Zaterdag staat hij nog in Delfzijl, hoorde ik. Klopt. Nog één keer in het Frans noem je dat, net als dit nummertje. Encore une fois.
6: Mesdames, messieurs, le disjockey Sash est de retour.
0: Ah joh, praat over jezelf, man. Hey, dit is Sash.

0: Encore une fois hoorde je van Sash hier bij het geluid van Groningen. Even voor de lekkere vakantievibes. Nou, de lekkere vakantievibes die hebben wij hier wel te pakken. Want wij zaten net lekker naar de muziek te luisteren. En ik zo van, nou, eens even kijken of Johan al verbonden is. En dan zegt Rudy opeens... Ja, maar heb je de app niet gelezen? Dat stond gewoon in dat hij er vandaag niet zou zijn. En je hebt gelijk, Rudy. Dus sorry, mijn fout. Dus wij gaan...
1: Wat zeg je? Ik zeg het eens even geven.
0: Ja, gelukkig. Gelukkig is er nog iemand scherp bij ons. Dus wij gaan maar eventjes een slechte, slappe poging doen... om Johan toch maar even te vervangen.
1: Ja, zo zijn we vandaag. Niet, maar het zal moeten.
0: Het zal moeten.
1: Ja, voor de komende dagen een stuk minder warm... volgens oogweerman Johan Kamphuis. We krijgen de aanstaande weekend te maken... met temperaturen die rond de 20 graden komen te liggen. Donderdag trekken er wolkenvelden over en schijnt de zon af en toe, vertelt Kamphuis. Er wordt 25 of 26 graden bij een matige noordoostenwind. Windkracht 3 en lokaal kan er een bui vallen. Op vrijdag kan er op meer plaatsen een bui vallen, maar schijnt de zon ook zo nu en dan. Er wordt 24 graden bij een matige noordoostenwind, windkracht 3 tot 4. Ja, tijdens het weekend waait er een stevige noordwestenwind, windkracht 3 tot 5. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Met zo'n 20 tot 22 graden is het een stuk minder warm. Begin volgende week zijn de veranderingen klein. En ook, is er dan veel bewolking. Maar klaart het soms op en schommelt het kwik bij droog weer rond de 20 graden. Dat was het.
0: Nou, heerlijk. Dat klinkt alsof het met de echte warmte na het weekend wel gedaan is. Ik persoonlijk ben er wel blij op. Ik ging er niet zo goed op de afgelopen tijd.
1: Nee, je bent er niet fan van?
0: Nee. Het heeft mijn slaapritme behoorlijk in de war gegooid vooral. Van die warme, klamme nachten. Ja. Vannacht ook weer 3 uurtjes geslapen. Dan zit je toch niet helemaal lekker hier.
1: Helemaal scherp.
0: Niet helemaal scherp. Nee, precies. Zo scherp dat je gewoon niet weet dat je weerman niet op komt dagen vandaag. En hij had het nog zo gezegd. Johan heeft wel het weerbericht geschreven. Waarvoor dank. Wij gaan verder. Sabrina Spiro.

0: Een van mijn favoriete zangeressen van het moment. Ik noem haar Sabrina, maar het is toch echt Shanna Spiro. En dit was Material Lover. Dat zet de klok alweer op 6 minuutjes voor 9 op deze donderdag 16 juli. Dat betekent wel dat deze oogochtendshow eigenlijk alweer klaar is. We hebben veel besproken, Rudy.
1: Klopt. Ja, we zijn begonnen met de groentekraam van Remmend Huis, want die stopt na 37 jaar met deze groentekraam. Ja, hij heeft gestaan in Ten Boer en in Delfzijl. En komende zaterdag staat hij ook in Delfzijl voor het laatst.
0: Ja.
1: En we hebben ook met hem gesproken en een gemist, denk ik wel.
0: Ja, zeker wel. En hij zei zelf een beetje in de strekking van wellicht zal de rust in het dorp nu wel terugkeren.
1: Klopt.
0: Vind ik wel leuk. Leuk. Voor de rest hebben we het ook over het waterschap gehad.
1: Klopt, want in grote delen van het land er zijn er zorgen over het neerslagtekort. En hier in de stad valt het op zich, is het op zich nog wel redelijk. Ja. Maar verderop is het wel lastig.
0: Ja, nee, absoluut. En uiteindelijk zullen wij daar dan natuurlijk ook wel last van krijgen als dat lang genoeg duurt. En we blijven even bij de waterpartijen.
1: Ja, wacht eventjes. Ja, want we hebben het voor de verandering gehad over de Gerrit Krolbrug. Ja, want als deze nieuwe brug, de nieuwe Gerrit Krolbrug gebouwd wordt, zullen fietsers of moeten over via een andere brug moeten gaan. Dat was eigenlijk al algemeen bekend, maar we hebben het nog een keer over gehad. We hebben gesproken met Anton Grol van de Rijkswaterstaat. En die heeft ons meer over geïnformeerd.
0: Ik denk niet dat het de laatste keer is dat de Gerrit Krolbrug een onderwerp in dit programma zal zijn.
1: Ik heb er een hard hoofd in.
0: Ik heb er ook een hard hoofd in. Dus blijf het gewoon lekker volgen voor het laatste nieuws. Dat kun je trouwens ook doen vandaag gewoon via onze website oogtv.nl. En ook hier op Oogradio hoor je het laatste nieuws rond de klok van 9:30 in het zogeheten Oogradio Stadsnieuws. Oh, dat noemen we niet meer zo, het nieuws uit Groningen. Want inmiddels is Groningen groter dan alleen de stad. Normaal gesproken, vanmiddag zou om 3:00 de middagshow met Paul van der Laan beginnen. Die gaat helaas niet door, want Paul die is zijn stem kwijt. En ik heb nog aangedrongen even goed te zoeken, maar zo werkt dat niet, heeft hij mij verzekerd. Dus Paul hoor je volgende week. Morgenochtend ook weer een nieuwe oogochtendshow hier. Rudy, hartstikke bedankt voor vandaag. Jij bent er volgende week weer?
1: Absoluut, absoluut.
0: Ik misschien en anders misschien, Rick. We eindigen gewoon met een dikke doei.
1: Ciao, ciao.
0: En dit is trouwens Kensington en Living 4.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
3: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
2: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap en worden genoemd als oorzaak voor door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot Tump, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brand zet die op een rijtje.
4: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
2: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met 100 vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig, in het noorden 23 graden en een beetje bewolkt. In het zuiden 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
6: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Het geluid van Groningen. Oog Radio.
7: Said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jurie van Akker met het nieuws uit Groningen. Omwonenden van het Martini-Kerkhof zijn de aanhoudende drugs- en openbare ordeproblematiek zat en eisen in een brandbrief dat de gemeente binnen 28 uur met een concreet actieplan komt. Volgens de bewoners is de situatie na het afsluiten van het grasveld bij de Speelsluizen sterk verslechterd. Blijft een plan uit, dan konden zij ludieke acties aan om de overlastgevers zelf te verdrijven. En Ter Boer is eergisteren symbolisch gestart met de bouw van 20 nieuwe aardbevingsbestendige woningen aan de Ommelandenstraat. De huizen vervangen woningen die na jaren van protesten en politieke druk alsnog werden opgenomen in het sloop- en nieuwbouwprogramma. Voor de bewoners betekent de start van de bouw het einde van een lange periode van onzekerheid en een belangrijke stap richting een nieuw huis. De gemeente Groningen start het jaar niet in de startersindex. Dat is een ranglijst van gemeenten die de beste kansen bieden voor starters op de koopwoningmarkt. Schiedam voert de lijst aan dankzij een goede balans tussen betaalbaarheid, woningaanbod, voorzieningen en leefbaarheid. Volgens onderzoek hebben vooral middelgrote steden de beste uitgangspositie voor mensen die hun eerste koopwoning zoeken. En studentenorganisatie ISO is kritisch op de nieuwe plannen van het kabinet om de instroom van internationale studenten te beperken. Volgens ISO schieten de maatregelen tekort omdat internationale studenten nog altijd te maken hebben met woningnood, talbarrières en problemen bij instanties zoals DUO en de Belastingdienst. De organisatie pleit voor betere ondersteuning zoals betaalbare tallessen, meer huisvesting en een betere voorbereiding op de arbeidsmarkt. En dan het weer. Vandaag trekken er wolkenvelden over en schijnt de zon af en toe. Lokaal kan er ook een buitje vallen en het wordt zo'n 25 graden. Morgen kan er op meerdere plaatsen een bui vallen, maar schijnt de zon ook nu en dan. Het wordt 24 graden. Dat was Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oog2.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: In alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek. En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveller tot en met 1 augustus een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveller aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar. Hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. Vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. Argentinië kan mogelijk sancties verwachten van de FIFA. Na de gewonnen halve finale tegen Engeland toonden de spelers op het veld een vlag met daarop de tekst: de Malvinas-eilanden zijn Argentijns. Malvinas is de Argentijnse benaming voor de Falkland-eilanden. Daarmee verwijzen de Argentijnen naar de Falklandoorlog uit 1982, die werd gewonnen door Engeland. Beide landen hebben nog altijd oneenigheid over de eilandengroep voor de Argentijnse kust. Zo erkent Argentinië niet dat de eilanden Brits zijn. Rond de wedstrijd waren verwijzingen naar de Falklandoorlog verboden. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar daarvoor. De familie van de overleden acteur Sam Neill zegt dat de Nieuw-Zeelander is overleden aan een longontsteking. De nabestaanden kwamen met meer informatie over de doodsoorzaak omdat er spookverhalen ontstonden. De acteur uit Jurassic Park en The Piano overleed maandag. Hij was 78 jaar. Neill wordt binnenkort in besloten kring begraven. Dan het weer. In het noorden en oosten zijn er soms wolkenvelden en kan het regenen. Op andere plaatsen is het zonnig. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
4: Palen en planken voor een schutting? De Vierkeien.nl.
5: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jurie van Akker met het nieuws uit Groningen. Omwonenden van het Martini-Kerkhof zijn de aanhoudende drugs- en openbare ordeproblematiek zat en eisen in een brandbrief dat de gemeente binnen 28 uur met een concreet actieplan komt. Volgens de bewoners is de situatie na het afsluiten van het grasveld bij de Speelsluizen sterk verslechterd. Blijft een plan uit, dan konden zij ludieke acties aan om de overlastgevers zelf te verdrijven. En Ter Boer is eergisteren symbolisch gestart met de bouw van 20 nieuwe aardbevingsbestendige woningen aan de Ommelandenstraat. De huizen vervangen woningen die na jaren van protesten en politieke druk alsnog werden opgenomen in het sloop- en nieuwbouwprogramma. Voor de bewoners betekent de start van de bouw het einde van een lange periode van onzekerheid en een belangrijke stap richting een nieuw huis. De gemeente Groningen start het jaar niet in de startersindex. Dat is een ranglijst van gemeenten die de beste kansen bieden voor starters op de koopwoningmarkt. Schiedam voert de lijst aan dankzij een goede balans tussen betaalbaarheid, woningaanbod, voorzieningen en leefbaarheid. Volgens onderzoek hebben vooral middelgrote steden de beste uitgangspositie voor mensen die hun eerste koopwoning zoeken. En studentenorganisatie ISO is kritisch op de nieuwe plannen van het kabinet om de instroom van internationale studenten te beperken. Volgens ISO schieten de maatregelen tekort omdat internationale studenten nog altijd te maken hebben met woningnood, talbarrières en problemen bij instanties zoals DUO en de Belastingdienst. De organisatie pleit voor betere ondersteuning zoals betaalbare tallessen, meer huisvesting en een betere voorbereiding op de arbeidsmarkt. En dan het weer. Vandaag trekken er wolkenvelden over en schijnt de zon af en toe. Lokaal kan er ook een buitje vallen en het wordt zo'n 25 graden. Morgen kan er op meerdere plaatsen een bui vallen, maar schijnt de zon ook nu en dan. Het wordt 24 graden. Dat was Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oog2.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar. Hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. En vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten zeker 18 kinderen gewond. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis zijn geëvacueerd. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. In Algerije is al een paar dagen lang een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival, dat morgen begint, geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschalen het podium voor een groot deel af. Daardoor moest op het laatste moment een alternatief podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden en staat bekend op het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een compleet nieuw thema heeft. Acteur Sam Neill is overleden aan een longontsteking. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt, omdat er volgens hen veel spookverhalen rondgingen. De Nieuw-Zeelandse acteur overleed maandag en hij was 78 jaar. Dan het weer in het noorden en oosten, bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
3: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jurie van Akker met het nieuws uit Groningen. Omwonenden van het Martini-Kerkhof zijn de aanhoudende drugs- en openbare ordeproblematiek zat en eisen in een brandbrief dat de gemeente binnen 28 uur met een concreet actieplan komt. Volgens de bewoners is de situatie na het afsluiten van het grasveld bij de Speelsluizen sterk verslechterd. Blijft een plan uit, dan konden zij ludieke acties aan om de overlastgevers zelf te verdrijven. En Ter Boer is eergisteren symbolisch gestart met de bouw van 20 nieuwe aardbevingsbestendige woningen aan de Ommelandenstraat. De huizen vervangen woningen die na jaren van protesten en politieke druk alsnog werden opgenomen in het sloop- en nieuwbouwprogramma. Voor de bewoners betekent de start van de bouw het einde van een lange periode van onzekerheid en een belangrijke stap richting een nieuw huis. De gemeente Groningen start het jaar niet in de startersindex. Dat is een ranglijst van gemeenten die de beste kansen bieden voor starters op de koopwoningmarkt. Schiedam voert de lijst aan dankzij een goede balans tussen betaalbaarheid, woningaanbod, voorzieningen en leefbaarheid. Volgens onderzoek hebben vooral middelgrote steden de beste uitgangspositie voor mensen die hun eerste koopwoning zoeken. En studentenorganisatie ISO is kritisch op de nieuwe plannen van het kabinet om de instroom van internationale studenten te beperken. Volgens ISO schieten de maatregelen tekort omdat internationale studenten nog altijd te maken hebben met woningnood, talbarrières en problemen bij instanties zoals DUO en de Belastingdienst. De organisatie pleit voor betere ondersteuning zoals betaalbare tallessen, meer huisvesting en een betere voorbereiding op de arbeidsmarkt. En dan het weer. Vandaag trekken er wolkenvelden over en schijnt de zon af en toe. Lokaal kan er ook een buitje vallen en het wordt zo'n 25 graden. Morgen kan er op meerdere plaatsen een bui vallen, maar schijnt de zon ook nu en dan. Het wordt 24 graden. Dat was Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oog2.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten 19 kinderen gewond. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis werden geëvacueerd. In Algerije is al een paar dagen een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. In Frankrijk zijn twee mannen van 18 aangeklaagd voor het aansteken van de grote bosbrand bij Fontainebleau. Een van hen werkte bij de vrijwillige brandweer en zou hebben gezegd dat hij takjes in brand had gestoken. De ander zou een brandende sigaret hebben weggegooid. De bosbrand is wel onder controle, maar nog niet uit. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival, dat morgen begint, geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschade het podium voor een groot deel af. Daardoor moest op het laatste moment een ander podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden. Het staat bekend om het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een heel nieuw thema heeft. Bij de veiligheidscontrole op Schiphol is een vrouw aangehouden die een koningspython in haar BH had verstopt. De Canadezen zei tegen inspecteurs van de NVWA dat ze de slang had gevonden bij een hotel in Amsterdam, maar dat werd niet geloofd. Het dier is in beslag genomen omdat het verboden is om zomaar een beschermd dier mee te nemen op reis. Dan het weer, in het noorden en oosten bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Later vandaag wordt het bijna overal droog. Het is 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
3: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
4: In alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek. En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveller tot en met 1 augustus een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveller aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
1: Oog Radio.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemiddag, Alexander Temeer met het nieuws uit Groningen. Gastouder van jonge FC Groningen-spelers Henk de Vries is overleden. Dat meldt de website van de FC. Henk de Vries is 73 jaar geworden. De Vries vormde samen met zijn vrouw Ria 14 jaar lang een gastgezin voor jonge voetballers, onder wie Thomas Soeslof en Ludovit Reis. Ze deden dat eerst vanuit Haren en later vanuit Zuidbroek. Henk de Vries was ook vaak de chauffeur die de voetballers naar de trainingen en de wedstrijden bracht. FC Groningen zegt hem heel dankbaar te zijn voor zijn verdiensten voor de club. De Koninklijke Boekverkopersbond meldde gisteren de mishandeling van Danny, eigenaar van Fugitive Books aan de Korreweg, te betreuren. Danny werd de afgelopen weken tot 2 maal toe mishandeld. Beide incidenten stonden in directe relatie met de collectie van zijn anarchistische boekhandel. De bond meldt dat deze laffe acties bewijzen waarom boekhandels als Fugitive Books onmisbaar zijn. In de winkel worden boeken en tijdschriften verkocht over onderwerpen als Palestina, klimaatverandering, LHBTQ en antiracisme. De week ervoor zou een andere man buiten de winkel racistische en homofobe uitspraken hebben gedaan. Later de dag zou deze man de winkel zijn binnengegaan en eigenaar Dani bij de keel hebben gegrepen. Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Groningen nam de afgelopen maand juni verder af, maar de krapte op de arbeidsmarkt is voor werkgevers nog lang niet voorbij. Dat blijkt uit informatie van uitkeringsinstantie UWV. Voor werkzoekenden zijn er dan ook volop kansen op de arbeidsmarkt. Veel beroepen blijken structureel gevraagd. Dat komt onder meer door ontwikkelingen in de bouw en door de opmars van AI. Veel beroepen bieden altijd al goede kansen op het werk, zoals zorg, horeca, transport en logistiek, bouw en ook industrie. Er zijn ook beroepen met weinig kansen op werk, zoals dierenverzorger en lifecoaches. Dat komt vooral omdat dit soort populaire beroepen voor studenten en werkzoekenden zijn, waardoor de concurrentie erg hoog is. Door de opmars van kunstmatige intelligentie is er ook minder vraag naar administratieve beroepen. Dan het weer. Vandaag trekken er wolkenvelden over en af en toe schijnt de zon. Lokaal kan er een buitje vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. En tot zover het Oogradio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en natuurlijk de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Specialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Oekraïne zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen het ontslag van defensieminister Fedorov. Vooral jongeren laten van zich horen. De minister zou door president Zelensky zijn weggestuurd. Er zouden spanningen zijn tussen hem en de hoogste generaal. In Kiev protesteren mensen voor het kantoor van Zelensky. De president is deze week bezig met een herschikking van zijn kabinet. Eerder nam hij ook al afscheid van premier Syridenko. Haar opvolger als premier wordt Serhii Koretsky, de baas van de Oekraïnse staatsenergiemaatschappij. Scheepsbouwer Damen eist een schadevergoeding van de Duitse staat. Het gaat volgens het Financiële Dagblad mogelijk om honderden miljoenen euro's. Het bedrag wordt niet bevestigd door het bedrijf zelf. Eind juni annuleerde Duitsland een bestelling van 6 fregatten. Voor Damen kwam dat bericht uit het niets. Het bedrijf was al begonnen aan de bouw. Duitsland zocht een andere bouwer omdat de kosten uit de hand liepen en er vertraging dreigde. De Duitse defensie is nu in zee gegaan met een bedrijf dat het sneller en goedkoper zegt te kunnen doen. De kerncentrale Borselen is weer opgestart na een lek. Dat ontstond een paar weken geleden in het nucleaire deel van de centrale. Om dat te repareren werd de centrale tijdelijk stilgelegd. Vanwege het lek werd twee weken lang geen stroom geleverd door de kerncentrale. Na een ontvoering gisteravond in Amsterdam zijn twee mensen opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 35 jaar uit Rotterdam. Eerder waren er berichten over 3 arrestaties, maar dat blijkt niet te kloppen. Na een melding was er volgens de politie een korte achtervolging van een auto, en toen die tot stilstand kwam, loste de politie meerdere waarschuwingsschoten. Dan het weer. In het noorden en oosten bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
3: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemiddag, Alexander Temeer met het nieuws uit Groningen. Mensen die naar Groningen verhuizen zijn gemiddeld jonger dan de inwoners die de stad verlaten. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. De meeste nieuwkomers zijn tussen de 20 en 25 jaar oud, terwijl vertrekkers meestal tussen de 25 en 30 zijn. Veel jonge mensen komen naar Groningen om te studeren en vertrekken enkele jaren later weer. Opvallend is dat de meeste nieuwkomers vorig jaar uit de gemeente Westerwolde kwamen. Vermoedelijk door de opvang van asielzoekers in Ter Apel. Per saldo daalde het inwonertal van Groningen vorig jaar met 14 inwoners. Gastouder Henk de Vries, jarenlang een vertrouwd gezicht voor jonge spelers van FC Groningen, is overleden. Hij is 73 jaar geworden. Samen met zijn vrouw Ria ving hij 14 jaar lang talenten op, onder wie Thomas Soeslof en Ludovic Reis. Vanuit Haren en later Zuidbroek bood het echtpaar de spelers een thuis. Henk de Vries bracht de voetballers bovendien vaak naar trainingen en wedstrijden. FC Groningen noemt hem van grote waarde voor de club en is hem dankbaar voor zijn inzet. De Koninklijke Boekverkopersbond spreekt zich uit tegen de mishandeling van Dani, eigenaar van boekhandel Fugitive Books aan de Korreweg. Dani werd de afgelopen weken twee keer mishandeld. Volgens de bond hielden beide incidenten verband met de collectie van de anarchistische boekwinkel, waar onder meer boeken over Palestina, klimaatverandering, LHBTQ en antiracisme worden verkocht. De bond noemt de aanvallen laf en benadrukt dat juist dit soort boekhandels belangrijk zijn voor een vrije samenleving. En dan zijn er nog kaarten beschikbaar voor de tweede en de derde week van het Timmerdorp Groningen aan de Tarrelaan. Door slim te schuiven met de begeleiding is ook voor de laatste week van 10 tot en met 13 augustus weer plek vrijgekomen. De eerste week, speciaal voor tieners van 11 tot en met 14 jaar, is inmiddels uitverkocht. Het slotfeest op 15 augustus wordt geopend door burgemeester Roelien Kamminga en is voor iedereen toegankelijk. Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Groningen is in juni opnieuw gedaald. Dat meldt uitkeringsinstantie UWV. Werkgevers blijven tegelijkertijd kampen met personeelstekorten. Vooral in de zorg, horeca, transport, logistiek, bouw en industrie zijn veel vacatures. Voor administratieve beroepen neemt de vraag juist af. Onder meer door de opkomst van kunstmatige intelligentie. Dan nog het weer. Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af en plaatselijk kan er een bui vallen. Het wordt toch nog ongeveer 25 graden. En tot zover het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuze moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood bij een aanslag op een politiebureau. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. De Franse president Macron is aangekomen in Fontainebleau, even ten zuiden van Parijs. De natuurbranden daar zijn nog steeds niet gedoofd. Macron bedankte de brandweermensen die al dagen aan het blussen zijn. Inmiddels is ruim 2000 hectare bos verwoest. Voor de branden zijn zeker 2 mensen aangeklaagd. Een van hen is een man van 18. En de tweede verdachte is ook 18 jaar. En hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. In Amsterdam is gisteravond geprobeerd om iemand te ontvoeren. De politie zette na een melding de achtervolging in en schoot daarbij een paar keer. 2 mannen uit Rotterdam zijn aangehouden. En het slachtoffer is in goede gezondheid. Dan het weer. In het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
4: In alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek. En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveller tot en met 1 augustus een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveller aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemiddag, Alexander Temeer met het nieuws uit Groningen. Mensen die naar Groningen verhuizen zijn gemiddeld jonger dan de inwoners die de stad verlaten. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. De meeste nieuwkomers zijn tussen de 20 en 25 jaar oud, terwijl vertrekkers meestal tussen de 25 en 30 zijn. Veel jonge mensen komen naar Groningen om te studeren en vertrekken enkele jaren later weer. Opvallend is dat de meeste nieuwkomers vorig jaar uit de gemeente Westerwolde kwamen. Vermoedelijk door de opvang van asielzoekers in Ter Apel. Per saldo daalde het inwonertal van Groningen vorig jaar met 14 inwoners. Gastouder Henk de Vries, jarenlang een vertrouwd gezicht voor jonge spelers van FC Groningen, is overleden. Hij is 73 jaar geworden. Samen met zijn vrouw Ria ving hij 14 jaar lang talenten op, onder wie Thomas Soeslof en Ludovic Reis. Vanuit Haren en later Zuidbroek bood het echtpaar de spelers een thuis. Henk de Vries bracht de voetballers bovendien vaak naar trainingen en wedstrijden. FC Groningen noemt hem van grote waarde voor de club en is hem dankbaar voor zijn inzet. De Koninklijke Boekverkopersbond spreekt zich uit tegen de mishandeling van Dani, eigenaar van boekhandel Fugitive Books aan de Korreweg. Dani werd de afgelopen weken twee keer mishandeld. Volgens de bond hielden beide incidenten verband met de collectie van de anarchistische boekwinkel, waar onder meer boeken over Palestina, klimaatverandering, LHBTQ en antiracisme worden verkocht. De bond noemt de aanvallen laf en benadrukt dat juist dit soort boekhandels belangrijk zijn voor een vrije samenleving. En dan zijn er nog kaarten beschikbaar voor de tweede en de derde week van het Timmerdorp Groningen aan de Tarralaan. Door slim te schuiven met de begeleiding is ook voor de laatste week van 10 tot en met 13 augustus weer plek vrijgekomen. De eerste week, speciaal voor tieners van 11 tot en met 14 jaar, is inmiddels uitverkocht. Het slotfeest op 15 augustus wordt geopend door burgemeester Roelien Kamminga en is voor iedereen toegankelijk. Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Groningen is in juni opnieuw gedaald. Dat meldt uitkeringsinstantie UWV. Werkgevers blijven tegelijkertijd kampen met personeelstekorten. Vooral in de zorg, horeca, transport, logistiek, bouw en industrie zijn veel vacatures. Voor administratieve beroepen neemt de vraag juist af. Onder meer door de opkomst van kunstmatige intelligentie. Dan nog het weer. Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af en plaatselijk kan er een bui vallen. Het wordt toch nog ongeveer 25 graden. En tot zover het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollands Kroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar lager dan geëist. Hij ziet al een gevangenisstraf uit voor een ander incident. Een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis, omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. En dan het weer. In het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
4: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
5: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

I and I to everyone.

0: Radio Stadsplaat.
1: Ik heb je liefdesbrieven al verscheurd. Ze liggen warm in het haardvuur. Ga me melden bij de klaagmuur. En als ze vragen wat is er gebeurd,

Ik zoek niet meer naar acceptatie. Ergens hoop ik dat je me nooit in deze staat ziet. Dat je beweegt op een tempo weg van mij. Het doet pijn, maar als je weg bent gaat het ook sneller voorbij. Daarom zit ik nu mijn ziel op de tracks. Ik mis je gezelschap, de liefde, de... Ja, yeah. Nou goed, je

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemiddag, Alexander Temeer met het nieuws uit Groningen. Mensen die naar Groningen verhuizen zijn gemiddeld jonger dan de inwoners die de stad verlaten. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. De meeste nieuwkomers zijn tussen de 20 en 25 jaar oud, terwijl vertrekkers meestal tussen de 25 en 30 zijn. Veel jonge mensen komen naar Groningen om te studeren en vertrekken enkele jaren later weer. Opvallend is dat de meeste nieuwkomers vorig jaar uit de gemeente Westerwolde kwamen. Vermoedelijk door de opvang van asielzoekers in Ter Apel. Per saldo daalde het inwonertal van Groningen vorig jaar met 14 inwoners. Gastouder Henk de Vries, jarenlang een vertrouwd gezicht voor jonge spelers van FC Groningen, is overleden. Hij is 73 jaar geworden. Samen met zijn vrouw Ria ving hij 14 jaar lang talenten op, onder wie Thomas Soeslof en Ludovic Reis. Vanuit Haren en later Zuidbroek bood het echtpaar de spelers een thuis. Henk de Vries bracht de voetballers bovendien vaak naar trainingen en wedstrijden. FC Groningen noemt hem van grote waarde voor de club en is hem dankbaar voor zijn inzet. De Koninklijke Boekverkopersbond spreekt zich uit tegen de mishandeling van Dani, eigenaar van boekhandel Fugitive Books aan de Korreweg. Dani werd de afgelopen weken twee keer mishandeld. Volgens de bond hielden beide incidenten verband met de collectie van de anarchistische boekwinkel, waar onder meer boeken over Palestina, klimaatverandering, LHBTQ en antiracisme worden verkocht. De bond noemt de aanvallen laf en benadrukt dat juist dit soort boekhandels belangrijk zijn voor een vrije samenleving. En dan zijn er nog kaarten beschikbaar voor de tweede en de derde week van het Timmerdorp Groningen aan de Tarralaan. Door slim te schuiven met de begeleiding is ook voor de laatste week van 10 tot en met 13 augustus weer plek vrijgekomen. De eerste week, speciaal voor tieners van 11 tot en met 14 jaar, is inmiddels uitverkocht. Het slotfeest op 15 augustus wordt geopend door burgemeester Roelien Kamminga en is voor iedereen toegankelijk. Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Groningen is in juni opnieuw gedaald. Dat meldt uitkeringsinstantie UWV. Werkgevers blijven tegelijkertijd kampen met personeelstekorten. Vooral in de zorg, horeca, transport, logistiek, bouw en industrie zijn veel vacatures. Voor administratieve beroepen neemt de vraag juist af. Onder meer door de opkomst van kunstmatige intelligentie. Dan nog het weer. Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af en plaatselijk kan er een bui vallen. Het wordt toch nog ongeveer 25 graden. En tot zover het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoetwater in te zetten om verzilting tegen te gaan. Dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollands Kroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis, omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. Dan het weer, wolken in het noorden en midden. Hier en daar valt wat regen. In het zuiden droog en zonnig bij 22 tot 30 graden. Morgen begint zonnig, 's middags plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
0: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
4: In alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek. En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveller tot en met 1 augustus een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveller aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
1: Oog Radio.

boel. Elke keer als je woorden menigte slikt, wordt het een grote boel. Een gulle gever, ritmische rondzwever. In het begin een vrolijke bij, maar al snel zoen je niet meer en blijf je steken in oude patronen. Je dacht, het is de zona.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemiddag, Alexander Temeer met het nieuws uit Groningen. Mensen die naar Groningen verhuizen zijn gemiddeld jonger dan de inwoners die de stad verlaten. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. De meeste nieuwkomers zijn tussen de 20 en 25 jaar oud, terwijl vertrekkers meestal tussen de 25 en 30 zijn. Veel jonge mensen komen naar Groningen om te studeren en vertrekken enkele jaren later weer. Opvallend is dat de meeste nieuwkomers vorig jaar uit de gemeente Westerwolde kwamen. Vermoedelijk door de opvang van asielzoekers in Ter Apel. Per saldo daalde het inwonertal van Groningen vorig jaar met 14 inwoners. Gastouder Henk de Vries, jarenlang een vertrouwd gezicht voor jonge spelers van FC Groningen, is overleden. Hij is 73 jaar geworden. Samen met zijn vrouw Ria ving hij 14 jaar lang talenten op, onder wie Thomas Soeslof en Ludovic Reis. Vanuit Haren en later Zuidbroek bood het echtpaar de spelers een thuis. Henk de Vries bracht de voetballers bovendien vaak naar trainingen en wedstrijden. FC Groningen noemt hem van grote waarde voor de club en is hem dankbaar voor zijn inzet. De Koninklijke Boekverkopersbond spreekt zich uit tegen de mishandeling van Dani, eigenaar van boekhandel Fugitive Books aan de Korreweg. Dani werd de afgelopen weken twee keer mishandeld. Volgens de bond hielden beide incidenten verband met de collectie van de anarchistische boekwinkel, waar onder meer boeken over Palestina, klimaatverandering, LHBTQ en antiracisme worden verkocht. De bond noemt de aanvallen laf en benadrukt dat juist dit soort boekhandels belangrijk zijn voor een vrije samenleving. En dan zijn er nog kaarten beschikbaar voor de tweede en de derde week van het Timmerdorp Groningen aan de Tarralaan. Door slim te schuiven met de begeleiding is ook voor de laatste week van 10 tot en met 13 augustus weer plek vrijgekomen. De eerste week, speciaal voor tieners van 11 tot en met 14 jaar, is inmiddels uitverkocht. Het slotfeest op 15 augustus wordt geopend door burgemeester Roelien Kamminga en is voor iedereen toegankelijk. Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Groningen is in juni opnieuw gedaald. Dat meldt uitkeringsinstantie UWV. Werkgevers blijven tegelijkertijd kampen met personeelstekorten. Vooral in de zorg, horeca, transport, logistiek, bouw en industrie zijn veel vacatures. Voor administratieve beroepen neemt de vraag juist af. Onder meer door de opkomst van kunstmatige intelligentie. Dan nog het weer. Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af en plaatselijk kan er een bui vallen. Het wordt toch nog ongeveer 25 graden. En tot zover het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar langer dan geëist. Hij zit al een gevangenisstraf uit voor een ander incident, een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. In de zaak rond de Morandi-brug staan 57 mensen terecht. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de slechte staat van de brug. Uit onderzoek bleek dat het instorten het gevolg was van ontwerpfouten, slecht onderhoud en gebrekkige controles. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Nederland kampt officieel met een watertekort, zegt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden en de toenemende vraag naar water. Het advies blijft om bewust om te gaan met drinkwater. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor alle wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en ook de NOS. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden. Hier en daar valt een spat regen. In het zuiden is het droog en zonnig, 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen met 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start. 'S Middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
4: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemiddag, Alexander Temeer met het nieuws uit Groningen. Mensen die naar Groningen verhuizen zijn gemiddeld jonger dan de inwoners die de stad verlaten. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. De meeste nieuwkomers zijn tussen de 20 en 25 jaar oud, terwijl vertrekkers meestal tussen de 25 en 30 zijn. Veel jonge mensen komen naar Groningen om te studeren en vertrekken enkele jaren later weer. Opvallend is dat de meeste nieuwkomers vorig jaar uit de gemeente Westerwolde kwamen. Vermoedelijk door de opvang van asielzoekers in Ter Apel. Per saldo daalde het inwonertal van Groningen vorig jaar met 14 inwoners. Gastouder Henk de Vries, jarenlang een vertrouwd gezicht voor jonge spelers van FC Groningen, is overleden. Hij is 73 jaar geworden. Samen met zijn vrouw Ria ving hij 14 jaar lang talenten op, onder wie Thomas Soeslof en Ludovic Reis. Vanuit Haren en later Zuidbroek bood het echtpaar de spelers een thuis. Henk de Vries bracht de voetballers bovendien vaak naar trainingen en wedstrijden. FC Groningen noemt hem van grote waarde voor de club en is hem dankbaar voor zijn inzet. De Koninklijke Boekverkopersbond spreekt zich uit tegen de mishandeling van Dani, eigenaar van boekhandel Fugitive Books aan de Korreweg. Dani werd de afgelopen weken twee keer mishandeld. Volgens de bond hielden beide incidenten verband met de collectie van de anarchistische boekwinkel, waar onder meer boeken over Palestina, klimaatverandering, LHBTQ en antiracisme worden verkocht. De bond noemt de aanvallen laf en benadrukt dat juist dit soort boekhandels belangrijk zijn voor een vrije samenleving. En dan zijn er nog kaarten beschikbaar voor de tweede en de derde week van het Timmerdorp Groningen aan de Tarrelaan. Door slim te schuiven met de begeleiding is ook voor de laatste week van 10 tot en met 13 augustus weer plek vrijgekomen. De eerste week, speciaal voor tieners van 11 tot en met 14 jaar, is inmiddels uitverkocht. Het slotfeest op 15 augustus wordt geopend door burgemeester Roelien Kamminga en is voor iedereen toegankelijk. Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Groningen is in juni opnieuw gedaald. Dat meldt uitkeringsinstantie UWV. Werkgevers blijven tegelijkertijd kampen met personeelstekorten. Vooral in de zorg, horeca, transport, logistiek, bouw en industrie zijn veel vacatures. Voor administratieve beroepen neemt de vraag juist af. Onder meer door de opkomst van kunstmatige intelligentie. Dan nog het weer. Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af en plaatselijk kan er een bui vallen. Het wordt toch nog ongeveer 25 graden. En tot zover het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: specialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Het houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart die door de lage waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen twee dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaans ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om een poging tot zware mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden, hier en daar wat regen. In het zuiden is het droog en zonnig met 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start, 's middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: In alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek. En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveler tot en met 1 augustus een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveler aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om poging tot zware mishandeling of mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van de atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor allerlei wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en de NOS. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaanse ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. Tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak in Hollands Kroon in Noord-Holland eist het OM een celstraf van 15 jaar. Ook wil het Openbaar Ministerie dat de verdachte een schadevergoeding betaalt aan het slachtoffer van bijna 42.000 euro. Volgens het OM wilde hij de vrouw vermoorden omdat zij hun vriendschap had beëindigd. Het weer vanavond klaart het in het midden en noorden op. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokale onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
3: De agrarische websites van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen is veroordeeld tot 4 jaar celstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man heeft een 15-jarig meisje verkracht. Het slachtoffer zat in het voetbalteam dat hij leidde. Het misbruik vond plaats tussen 2014 en 2018. Het meisje deed 2 jaar geleden aangifte. De 63-jarige dader was al eens veroordeeld voor ontucht. De voetbalvereniging in Middelburg was daar, naar eigen zeggen, niet van op de hoogte. Het internationaal strafhof in Den Haag gaat de Libische militieleider en gevangenisbewaarder Khaled Mohammed Ali al-Hisri vervolgen. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De Libiër was een hoge functionaris bij een militie en leidinggevende in een beruchte gevangenis in Tripoli. Vorig jaar werd hij opgepakt in Duitsland. Het strafhof stelde hem vandaag in staat van verdenking van onder meer marteling, verkrachting, moord, poging tot moord en slavernij tussen 2014 en 2020. De slachtoffers bij een brand in Algerije waren allemaal kinderen in een weeshuis. Bij de brand vannacht in de hoofdstad Algiers raakten ook 19 mensen gewond. Buurtbewoners zeggen gegil te hebben gehoord. Ook zij hebben geprobeerd zoveel mogelijk kinderen te redden. Het kabinet kan niets doen tegen de verkoop van T-shirts over de kunstroof in Assen door een van de daders. Douglas W. zit in een cel op Schiphol en is van daaruit een webwinkel gestart met daarop shirts met teksten die zijn daad verheerlijken. De staatssecretaris is er niet gelukkig mee, maar zolang er geen strafbare feiten worden gepleegd, zijn ondernemersactiviteiten toegestaan. Het weer vanavond klaart het op in het midden en noorden van het land. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: In alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek. En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveler tot en met 1 augustus een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveler aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
3: Ook voor sierbestrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
0: Oog Radio.

0: bij visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 van de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart, die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan de Nederlanders om bewust om te gaan met water. De rook van de bosbranden in het oosten van Canada leidt tot overlast in Toronto, de grootste stad van het land. De autoriteiten hebben een waarschuwing gegeven over de luchtkwaliteit in de stad. Inwoners wordt aangeraden zo min mogelijk buiten te zijn. De Weer- en Milieudienst waarschuwt dat mensen last kunnen krijgen van hun ogen, neus en keel. Het advies is dus om binnen te blijven. De rook bereikte ook even verderop de Amerikaanse stad New York. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hatchett wil zo de prestatie van het leger verbeteren. De tests zijn voor militairen van 30 jaar en ouder. Het weer vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
3: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.

0: alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek? En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveler tot en met 1 augustus een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveler aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw heeft haar man de politie meegenomen naar de plek waar hij haar lichaam dumpte. De 38-jarige Cédric Jubilard had eerder deze maand al bekend haar te hebben vermoord. De femicidezaak houdt Frankrijk al jarenlang bezig. Delphine, destijds 33 jaar, verdween in december 2020 in het zuiden van Frankrijk. Haar man belde die avond de politie met de mededeling dat zijn vrouw vermist was. In de uren daarna belde hij haar tientallen keren. Er volgden grote zoekacties. Verlaten mijnschachten werden doorzocht, maar het leverde niets op. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort, mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hegseth wil zo de prestaties van het leger verbeteren. In Amerikaanse media spreken gezondheidsexperts van een onwetenschappelijk en belachelijk plan. Zo schommelen testosteronwaarden altijd en hangen ze niet samen met kracht. Waterschappen verdeeld over het land nemen maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Er is een watertekort in het land, zeggen Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders vandaag. Daarom moet nu beter worden nagedacht over de verdeling van het water voor de natuur. In een aantal gebieden geldt een verbod op het gebruik van oppervlaktewater, maar de brandweer is uitgezonderd voor bluswater en koeien mogen gewoon uit sloten en beken blijven drinken. Ook voor het koelen van fruit mag nog oppervlaktewater worden gebruikt. Het einde lijkt voorlopig nog niet in zicht. Naar verwachting blijft het nog langer droog. De rest van het weer. Vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Morgen begint op veel plekken zonnig, maar er zijn ook later stapelwolken en lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
3: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
4: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
1: Oog Radio.

0: En als de klok luidt, de tijd is, ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Oog Radio.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Waterschappen verspreid over het land nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Waterschappen besluiten over de verdeling van water voor de natuur. In de provincie Limburg mag niemand vanaf morgen 8 uur 's ochtends nog oppervlaktewater gebruiken. Waterschap De Dommel in Brabant heeft het onttrekkingsverbod uitgebreid naar zijn hele werkgebied. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen een besnijdenis, zeggen deskundigen tegen Nieuwsuur. De afgelopen jaren zijn er meer mensen uit Somalië en Soedan naar Nederland gekomen. Nu het vakantie is, lopen naar schatting zo'n paar duizend meisjes het risico meegenomen te worden voor een besnijdenis in Afrika. Een onderzoeker pleit voor een Britse aanpak. Daar worden bij risicogevallen paspoorten ingenomen, zodat meisjes het land niet uit kunnen. Het Nederlandse ministerie van Justitie onderzoekt nog of zoiets hier ook kan. Het Gelderse statenlid voor de SP, Erik van Kaathoven, stapt op, meldt Omroep Gelderland. Hij vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat een lokale SP-afdeling in Groningen koos voor samenwerking met voormalige PVV'ers. Dat gebeurde in de Groningse gemeente Pekela, ruim 175 kilometer ten noorden van Arnhem. Door het gevormde college is volgens Van Kaathoven een rode lijn overschreden. Om dat college met het CDA en SP mogelijk te maken, gingen de PVV'ers niet verder onder de vlag van de landelijke PVV. Hun fractie heet nu Pekelder VVV. Politici in Brussel zijn niet te spreken over een pop-up event in de Belgische hoofdstad. Het festival Tomorrowland gaf een feestje vlak voor het gebouw waar deze week 6 bouwvakkers omkwamen bij een brand. Een gemeenteraadslid spreekt van een gebrek aan respect voor de rouwende families. Het evenement is toch zoals gepland doorgegaan. De organisatie zegt dat er een minuut stilte is gehouden en dat de muziek is zachter is gezet. Het weer, vanavond lokaal nog een bui, verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten in vieze en onveilige omstandigheden. Ze kregen veel te weinig betaald en ook hun huisvesting was niet op orde. De modehuizen moeten nu uitleggen hoe ze uitbuiting gaan voorkomen en worden anders onder gerechtelijk toezicht geplaatst. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevgeny Gmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Zelensky heeft zijn voordracht voorgelegd aan het parlement. Gmara moet de opvolger worden van Mykhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is de afgelopen dag in Kiev geprotesteerd. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. Feyenoord-doelman Wellenreuther vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser heeft daarvoor 3 jaar getekend. Wellenreuther keepte 125 duels voor Feyenoord. Zijn contract in Rotterdam liep nog een jaar door. Zijn vervanger staat al klaar. Feyenoord maakte de afgelopen ochtend bekend dat de club Tjarik Ernst overneemt van Hertha BSC. De 23-jarige Duitser tekent voor 4 jaar in Rotterdam. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Waterschappen nemen extra maatregelen tegen de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijn gesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. In zeker 34 Amerikaanse staten zijn besmettingen vastgesteld. De meeste in Michigan, Ohio, West Virginia en Kentucky. Meer dan 4300 mensen zijn ziek geworden. Ruim 100 van hen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Ze bleken bijna allemaal bij Taco Bell te hebben gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League, tegen Twente dus. De Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, maar later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

Because my dreams are bursting at the seams.

tweede klas. HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Rotterdam is met een week vertraging de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66, die vorige week verrassend werd gekozen in plaats van de voorgedragen kandidaat, haar partijgenoot Eva Heijblom. Dat gebeurde nadat Nunnally had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. De overige 9 wethouders werden vorige week geïnstalleerd, maar Nunnally moest een week wachten omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. De helikopter die vorig jaar in New York neerstortte in de Hudson was waarschijnlijk in botsing gekomen met meerdere vogels. Op het toestel zijn resten van verschillende ganzen gevonden, melden Amerikaanse onderzoekers. Bij het helikopterongeluk vielen in april vorig jaar 6 doden, de piloot en een Spaans gezin dat een toeristische rondvlucht maakte, met kinderen van 4, 8 en 10 jaar. Een getuige zegt dat hij kort voor het ongeluk een groep ganzen zag opvliegen. Onder de gevonden resten waren ook die van Canadese ganzen, die bijna een meter groot zijn. Feyenoord-doelman Wellenreuther vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuther wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarik Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het